0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

toen allemaal make-up op en zo en maakte zich lekker op. Het was een, misschien wel een beginnende LHBTI of zo. Of in elk geval maakte hij de tongen los. De man van Culture Club, hè, Boy George. Joh, do you really want to hurt me? Ja, lekkere jaren 80 platen. Ja, het staat trouwens op de Greatest 80s album. Want heel af en toe draaien wij nog gewoon ouderwets. Lekker van CD, hè. Goedemorgen, het is vandaag maandag geworden. We zijn 12 oktober, ja, in Gelderland. Over LHBTI gesproken. In de gemeente Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen weggehaald. Gestolen op Coming Out Day. De gemeente die besloot daar eerder deze week geen vlag meer te hijsen. Maar er waren wel particuliere initiatieven. En onder meer bij een kerk werd de vlag gehezen. De dominee vindt dat de vlag namelijk de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Deze vlag werd ook weggehaald, maar is inmiddels weer vervangen. Ja, bij de Tweede Kamer werd voor het eerst een regenboogvlag gehezen. De SGP had bezwaar gemaakt tegen het plan. Maar bij een hoofdelijke stemming in het parlement bleek er genoeg steun voor te zijn. Ja, maar ja, de regenboogvlaggen in Oldebroek, die opgehangen zijn door verschillende bedrijven, die zijn dus gestolen. Ja, op de Coming Out Day, hè, dat was afgelopen vrijdag, op zaterdag. Zaterdag volgens mij, ja. Dus ja, ik heb er in mijn stad niet veel van gemerkt. Ik ben nog wel even wezen wandelen. Ik zag wel één regenboogvlag. Maar die hadden ze eigenlijk meer op een stoep getekend. Dus dat was eigenlijk een stoeptekening. Dus ja, daar liep ik dan langsop. Ja, en nou ja, echt vlag heb ik niet gezien, hè. Nee. Dus vandaar. Maar goed, in Oldebroek zijn ze niet meer. Ja, trouwens, de verkoop van deze regenboogvlaggen, die gaan wel goed, want winkels, de webshops en ook onder andere de souvenirwinkels en zo, die verkopen ze goed. Dus ze worden wel afgenomen. Misschien alleen maar voor de hap, hè, dat mensen ze alleen maar kopen, dat ze kunnen laten zien, kijk, ik heb er ook eentje, hè. Maar of ze hem dan ook werkelijk waar ophangen, dat weet ik niet, hè. Nee. Goed, het is maandag geworden. Het eerste uurtje is weer een feit. Dit is Voor de Wekker Wakker. En we zijn er elke werkdag, zoals je weet. En we hebben weer leuke muziek klaarstaan. Straks het vierde nieuws, het weer. We gaan even kijken naar natuurlijk de nieuwe dagtopper. Want die hebben we ook weer elke dag. Het is al dagtopper 5493. Dus we hebben er heel wat gehad. We zouden bijvoorbeeld een heel jaar alleen maar dagtoppers kunnen

David Guetta en Rexia hoorde je met Sad Girls. Ja, op deze maandagochtend. Goedemorgen, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Max Verstappen kan de GP afvinken op zijn bingo-kaart in Singapore. Hij bleef op Marina Bay naast het straat en circuit van Madrid. De enige plaats waar hij nog niet had gewonnen. Nou ja, Charles Leclerc en Antonelli die zaten wel een straatlengte voor. Ja, Leclerc die kwam iets sneller van zijn plek dan Verstappen. En door later in te remmen wist de Nederlander toch als winnaar de bocht in te duiken. En achter hen kwamen de ronde dan nummer 1. Ook Hamilton, Antonelli, Norris en Piastri in de startvolgorde langs. Dus we kunnen Max Verstappen weer gaan feliciteren. Ja, en twee personen die zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Gelderland, in Kesteren. Dat heeft de politie gemeld. De politie kreeg een melding over een zeer ernstig ongeval op de N233 in de gemeente Neder-Betuwe. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. De bestuurders van de twee voertuigen zijn ook omgekomen. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen die zijn gezond, niet gezond, maar wel gewond, overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. De politie die is nu bezig met een grootschalig onderzoek om te kijken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ook nog een bijzonder verhaal. Een Litouwse man die vorige maand in Venlo met €24.000 achter het stuur werd aangetroffen. Hij zat te slapen. Die krijgt zijn geld terug. Nou ja, de bewering dat hij de bankbiljetten in het casino had gewonnen, dat klopt, zo blijkt het onderzoek. Nou ja, de man die had op 17 september de jackpot gewonnen. Hij sloeg aan het drinken om het te vieren, zo schrijft de regionale zender. Naar huis rijden, dat lukte niet meer. Dus hij dacht, ik ga naar een parkeerplaats toe. Hij is daar in slaap gevallen. En met de lichten en de motor aan, hij was ook fix dronken. En de marechaussee die had de auto ontdekt. Nou ja, de Litouwer die zat ver voorover gebogen in zijn stuur, met zijn hoofd in een bakje eten. En pas nadat meerdere keren op het autoraam was geklopt, werd hij wakker. Nou ja, uit de blaastest bleek al dat hij veel te veel had gedronken, de Litouwse man. De man kreeg ook een rijverbod van 12 uur. Toen hij zijn ID-kaart moest laten zien, toen zag de marechaussee een groot aantal 100 euro biljetten in zijn etuitje zitten. Ja, de man die vertelde dat hij een geldbedrag had gewonnen, maar ja, de marechaussee die geloofde dat niet. De biljetten werden natuurlijk in beslag genomen en uit onderzoek blijkt nu dat de Litouwer de waarheid had gesproken. Ja, het volledige bedrag, wat hij dus gewonnen had in het casino, €24.000, is weer terug naar de Litouwse man. Hij mag er verder van gaan genieten. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen, weet je, als je dan in zo'n casino bent en je wint dan inderdaad €24.000... en je wilt terugrijden, een borreltje drinken, dat snap ik ook wel. Maar ja, dan moet je altijd even oppassen met autorijden natuurlijk. En vooral als je zoveel geld bij je hebt. En die is gewoon naar de parkeerplaats gegaan. Die denkt, ik ga slapen. En dan zie ik morgen wel weer verder. Ja. Maar ja, dan val je ook een klein beetje op, hè, op zijn parkeerplaats. Ik denk dat als ik zoiets zou winnen, ik denk dat ik dan een goede vriend zou bellen of zo. Van, kom me eventjes ophalen. Ik betaal de taxi wel. Of ik betaal de benzine. Dan komen we veilig thuis, hè. Ja, want met zoveel geld op en dan ook nog dronken. Ja, nee. Dat wekt vragen op, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, even een vooruitblikje. 19 tot en met 25 oktober. Zet het in je agenda. Dan hebben we namelijk de Ramse Shaffi-week.

vandaag. Een spijker in een schoen. Uit de tram geduwd. Mijn hand verbrand. Vergeten de kraan of de gijzer open of dicht te draaien. Alles loopt mis vandaag. De brief weer niet gepost. De buurman weer kwaad. De gelagkamer nog dicht. En geen voer voor de

niet zeuren. Alles loopt mis vandaag. Niet dronken en niet nuchter. Ik hoorde weer nergens bij.

loopt mis vandaag. Te laat voor het bezoekuur van een vriend met mensenvrees. En jouw hoed voor mijn verjaardag.

loopt mis vandaag. Maar ik hou toch van je, dat weet je toch. Waar ben je dan? De sleutel weg, en de voordeur dicht. Dus kan ik alleen maar...

loopt mis vandaag. Een nieuw mens ontmoet. Gemind. En gehuild van het lachen. Een nieuwe droom. Die nu al onrust gaat zaaien. Dus we leven nog. We leven nog.

Hij komt uit België. Hij heet Berre. Ja, het is een succesvolle en emotionele popsingle die hij gemaakt heeft. Met dit heerlijke liedje Loving Each Other. Ja, ja, het nummer heeft een diep melancholisch liefdesdrama. Want het gaat over twee mensen die verliefd zijn. En die zitten op een kruispunt van hun relatie. En zij vragen zich af, houden we nog wel op de juiste manier van elkaar? Ja, het liedje bestijgt momenteel de hitparades in Europa. Hè? Ja, en het komt uit België officieel. Is wel opgenomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat weer wel. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd. Want we hebben ook weer een dagtopper.

Goed, we kijken heel even naar het weerbericht. Ja, een paar flinke natte dagen hebben we gehad. De komende week krijgen we rustig najaarsweer. Sterker nog, het wordt behoorlijk warm voor half oktober. Ook is de zon veel aanwezig en valt er niet veel regen. De oorzaak van de opleving van het zonnige en warme weer, dat zijn hoge drukgebieden die de regen, de wind en de bewolking wegduwen naar het noorden van Europa. Ja, wegwezen. Hè? Laten wij maar mooi weer hebben. En daardoor wordt het niet alleen hier in de lage landen warm en zonnig, maar eigenlijk in vrijwel heel Midden- en West-Europa. Ja, toch is niet alle dagen mooi. Ja, staan de buien wat gaat afnemen. Vooral in de nacht koelt het af, wordt het erg koud. 2 tot 4 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, dan is het vrij zonnig en wordt het 15 tot 17 graden. Dinsdag, morgen, dan is er meer bewolking. Woensdag is het weer droog en hebben we een zuidenwind. Maakt het zelfs een beetje warm. En vanaf vrijdag, dan gaat de temperatuur een duidelijke stap terugnemen. Ja, vandaag in elk geval nog wel wat mist op de weg. Dus pas op als je met de auto rijdt. Vanmiddag dan warmt het op naar 15 tot 18 graden. De wind die waait in de zuidelijke richting. En vanuit het westen gaat ook de bewolking wat toenemen. En morgen dan verloopt het weer bewolkt. Dan valt er ook met lichte regen. In de nacht is het koud. En overdag 16 tot 19 graden. Dus vandaag kun je in elk geval nog een klein beetje van het mooie weer genieten. Hè?

Dat waren ze, de Pet Shop Boys, Jordan, Somewhere, bij Voor de Wekker Wakker. We kijken nog even naar de laatste berichten. In een hertenkamp in Zuid-Holland in Maasland zijn afgelopen week 5 herten overleden. Ja, het heeft waarschijnlijk zo kunnen gebeuren dat iemand ongekookte rijst in de etensbak heeft gegooid. Ja, de hertenkamp heeft toen besloten met de dierenarts om de gezondheidsdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in te schakelen om te kijken waar de dieren aan zijn overleden. Nou ja, vrij snel bleek dus dat er geen sprake was van een virus, maar dat ze zijn overleden aan een grote hoeveelheid ongekookte rijst. Ja, de rijst is volgens de hertenkamp waarschijnlijk op zaterdag 3 oktober in de voederbak gegooid. En het is een groot verlies, zeker voor de vrijwilligers die elke dag alle dieren in het hertenkamp verzorgen. Ja, de hertenkamp die hoopt met het bericht duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn als iedereen de herten eten geeft. Het is niet bekend wie de rijst in de voederbak heeft gegooid. Ja, maar rijst, dat is gevaarlijk, want dat zet namelijk uit. Ja, als je dat ongekookt eet, dan gaat het in de magen uitzetten. Ook bij de mens trouwens, dat moet je altijd koken. En die rijst die komt dan in de magen van de herten. En daaraan zijn ze dus uiteindelijk overleden. Ja. Ja, en in Scheveningen was even paniek. Daar is onderzoek gedaan naar een aangespoelde bal. Men dacht eerst dat het een mijn was. Ja, de EOD, de opruimingsdienst van mijnen, die was ook te plaatsen. En het bleek dus om een ongevaarlijke stalen bal te gaan. Ja, de metalen bal die spoelde zonder aan. Nou ja, iedereen die zag de bal in één keer liggen. Toen dachten ze, hé, dat is een mijn. Dus gelijk paniek, politie gebeld, afzettingen en noem maar op. Toen kwam ook nog een keer de EOD kijken. En uiteindelijk bleek het dus geen zeemijn te zijn, maar waarschijnlijk een oude boei, ja, die een tijdje in zee heeft gelegen. En dan door de waterinvloeden helemaal verhard was. Ja, dat is misschien het geval geweest. Goed, nou in elk geval geen mijn, maar wel sensatie daar op het strand. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1985... David Bowie en Mick Jagger die staan in de hitparade op de hoogste plaats. 2 weken lang, het liedje dan was deze.

In de jaren 70 had deze man heel wat hits. En onder meer, deze was een van zijn grootste, Daniel Gérard en Butterfly. In jouw feelgoodtour, de hitkampioen. Straks neem ik je mee naar een klassieker uit de jaren 60 van Ben Kramer. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold at Heart.

Kramer in zijn jonge tijd. Jawel, zij. In jouw feel-good uur, de hitkampioen. Met de baas, Bruce Springsteen. Met misschien een van zijn minder bekende nummers. We gaan eens genieten van Tougher Than the Rest.

fijn om Bruce Springsteen er nog eens bij te hebben. In een feel-good uur natuurlijk. Hij maakt zo'n prachtige nummers. Ah, we gaan nog eens

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

Zoals zij zelf verkondigde op sociale media, een nieuwe klank, een nieuwe wending. Luc Steenhoff en Praten bij de Hitkampioen. Met deze klassieker van Inner Circle, A Good Life.

0: openbaar, joh.
1: Lekker, net zoals heel, heel, heel lang geleden. Oh.
0: De Brotherhood Band, Save Your Kisses From Me. Daar begon het allemaal mee, hè. En Kiss Me, Kiss Your Baby uit 1975.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom,
2: lief.

Dixo. Des te heter en des te beter. Het was Donna Summer en de Hardstuff. Ook lekker terug en gezellig op de radio, lieve mensen. Waarop op deze aardkloot, weet je wel. Nou, en er gebeurde muzikaal heel wat in de kruisverleden. Dit

0: Als terugblik in de geschiedenis, lieve luisteraars. Nou ja, goed. Klimatorisch, hè? Het klimaat. Nou, we hebben natte zomers gehad, we hebben koude zomers gehad, we hebben warme zomers gehad, ook hele hete zomers gehad.
1: Ja.
0: En we waren er allemaal getuigen van. Ook zo leuk, hè? 1975 was een bijzondere hete zomer. Uit die zomer hoorde je Fred McCoy en zijn Soul City Symphony uit Spanje. En de Hustle.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen was.

van sleurhut. Een echte sleurhut. Die is zo gek nog niet. Ja, dan kun je vaarpijn naar buiten, joh. Lekker toch, hè? Er zijn vakanties goed te vinden in Nederland, toch? Nou ja. Dat fijne plekje, dat heerlijke stekje. Als zijnde van achter de keukengordijnen. Gevolgd door Mike Oldfield. Hij deed alle instrumentjes zelf. Ja. Meerdere sporen natuurlijk, een beetje fabrieken. Huppakee, dat kon al in de jaren 70. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met ook Casey en...

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige...
1: Ik kan het me niet voorstellen.
0: Ja, echt wel. Nee, Hans Duckenecht. En hij doet weer een rondje.

Ja, dat goed waren de jaren 70 ook. Dat was lekker nummer. De OJ's, kees nog. I Love Music, terug op de radio. De middag op de roadshow. Dat het ook zo heel af en toe een klein beetje ontroerend te gaan toe gaat. House of Sale, it was yours and it was mine. Luister naar deze tekst. En je krijgt opnieuw kippenvel. Dit is Lucifer.

verste vlucht die ik ooit heb gemaakt is richting de Canarische eilanden. Ja, ja. Je maakt wat mee op een vliegveld, lieve vrienden. Het waren de Motors. Terug in de Middle of the Road Show en Airport. Van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel, zeggen we dan altijd maar. Natuurlijk zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. En we hebben heel wat plaatjes. En die gaatjes die zaten meestal midden in die plaatjes, weet je. Dat kun je toch herinneren? Of ben ik nu van het padje? Over padje gesproken. Ken je deze man nog? Uit 95.

en Soul Sisters. Lieve luistervrienden, doen we nog verliefd waren op Soul Soul Radio. Met de TROS. Weet je wat het was? Het Ferry Ma. Nou, wat een jaar, vrienden. Back to the 70s. Real Thing en Boogie Down. Get a funky now.

de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Nou, nou. Waar had hij mij de stem, hè? De Carpenters, terug op je radio. Oh, heerlijk. De Tom of the World. Nou ja, goed, daar komt een klein beetje van die Tom of the World. Ze komen via hele lange palen en digitale kanalen. En we blikken even terug op een van die hits uit Saturday Night Fever. Luister.

veel succes, de film Saturday Night Fever. We zetten de complete Dixon-wereld op de kop, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan vonden die anti-Dixon-liefhebbers niet echt leuk, hè? Totale plaat, disco-plaatverbrandingen in stadions en weet ik wat allemaal, disco-sucks, noem maar op. Maar we hebben er wel van genoten. Lekker toch? Emotion. Samantha Sang. Even de laatste in the middle of the roadshow.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op maandag.

Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht door Johnny Durrell in 1965. En in 1966, een jaar later, gecoverd door deze Tom Jones. The Green Green Grass of Hope. En we zijn ook home, hè? Ja, at home, in onze vertrouwde Studio 2. Vrienden, welkom vandaag maandag. 12 oktober. Er is weer of geen weer met de huishoudtip. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en we hebben muziek. Wat heb ik mee? Wel, de Bangles. Ik heb de Bee Gees. Ik heb Frank Boeien. Lou Rawls. De Buckstops. En vele anderen. Tweede plaat, discodeuntje geweest, Gilbert Montagnier, Les Sunlight de Tropique.

die in het makkelijkste examencentrum van Vlaanderen zijn examen doet voor het rijbewijs, heeft statistisch gezien de helft meer kans om met een rijbewijs naar huis te gaan dan wie voor het lastigste examencentrum kiest. En nu zul je denken, ja, waar is het gemakkelijkste? Wel, in Assen. Daar raak je er nogal makkelijk door. En het moeilijkste, dat is in Oostende.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Voor de gootsteen in de keuken, mevrouw, maar ook voor de douche, het bad en in de badkamer, is soda een wondermiddel. In de keuken zijn sodakristallen een handig middel voor het ontstoppen van je gootsteen. De meeste verstoppingen in de keuken worden veroorzaakt door vetten. En soda is een goede ontvetter. Soda voorkomt de bacteriën en gaat schimmels tegen. Dus voortaan, zeker bij de hand houden, soda.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Win Again, een nummer van de Britse band Bee Gees. Het nummer verscheen op hun album 1987. Op 31 augustus van dat jaar werd het nummer uitgebracht als eerste single van het album. Precies 534 jaar geleden, 12 augustus, Amerika. Hij denkt een andere zeeweg naar Indië gevonden te hebben. De bewoners van het nieuw ontdekte land noemt hij Indianas. Columbus overleed in 1506.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: We gaan eerst even kijken naar Thuis, VRT, 8:55. Een telefoontje van Phoebe doet Vince volledig opleven. Robin toont zijn ongenoegen tegenover Tom. En Sunny vreest dat hij serieus in de problemen zit.

0: Femke van haar kant moet met Fik naar Spoed, waar ze geconfronteerd wordt met Cody. En Judy heeft het enorm moeilijk. Dan is er familie op VTM om 8 uur vanavond. Stefanie wil Benny helpen, maar hij weigert. Ze ontdekt dat zijn schuldenput dieper is dan gedacht. Mieke vertelt Rudy dat Kiki een vermoeden heeft van hun affaire. Hij volgt haar advies op. En Veronique treft thuis een toegetakelde Erik aan.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Weer of geen weer op maandag.

Vandaag wordt de Vlaamse zanger Jo van Lee 68 jaar. Dat wil ik toch nog even meegeven voor de fans. En het weerbericht. We gaan eens kijken wat ze in petto hebben hierboven. Hè. Vandaag maandag 17 graden, zonnige dag met toch wat wolken. Morgen dinsdag 18, woensdag 17, zonnige dag, donderdag 18, vrijdag 16 en zaterdag 14 graden. Het goede nieuws, ja, het zal de hele week zonnig zijn. Waar het ook zonnig is, dat is Tenerife, 24 vandaag. In Las Palmas, 25 graden. In Malaga, 22. In Antalya, 29. En in Benidorm, 22 graden. En mocht u toevallig familie of vrienden hebben die verblijven in Heraklion, het is er 25 vandaag. Vrienden, bedankt dat u erbij was. Je weet het, altijd welkom. Welkom in Studio 2 op ons kamerbreed tapijt. We gaan eruit met Neil Diamond. Love on the Rocks. Tot morgen.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

Waarover het eerst gaat wel, dat weten we natuurlijk helemaal niet, hè? Nee, in andere taal niet. Zo bijzonder, bijzonder gezellig dat je er weer bij bent natuurlijk. Het is maandag, ja, en het weekend zit er weer al op. Veel te kort, het weekend, veel te kort. We begonnen met een lekkere van Elvis Stardust uit 1979 en Mine Cookachoo. Zou wel eens een lievelingswoordje kunnen zijn natuurlijk, voor en zijn beste liefje dat hij ooit gehad heeft natuurlijk. Hey, goedemiddag, smakelijk eten, lunchen doen we op deze maandag met Taylor Swift nu.

Inderdaad, helemaal akkoord met Taylor Swift natuurlijk. Hè. Laten we eventjes alle stress van ons af shaken, als er ware. Ja, want deze morgen al die papieren en allemaal, die allemaal moesten verwerkt worden. En de daad van het weekend die blijven liggen is en zo. Wow. We gaan er een hele leuke lunchbreak van maken natuurlijk. Ja, inderdaad, we zijn er tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En ja, Taylor Swift natuurlijk. En ik heb hier juist gelezen dat ze terug de studio is ingedoken voor een hele nieuwe LP op te nemen. Dus de liefhebbers van Taylor Swift, goed nieuws. Niets anders dan goed nieuws natuurlijk in de lunchbreak. Hier is Bonnie M. en Rivers of Babylon.

Dat wel, hè. Iedereen lust wel eens een stukje fruit na zijn eten. Wel, dat is uit de LP Fruitation. Lekker appeltje, lekker peertje, inderdaad wel. En dat was natuurlijk muziek van Stofzil uit de jaren 80. Want de jaren 80, dat waren toch wel prachtige jaren als mij vraagt. Zeker voor die mensen van Stofzil. En dit allemaal met Tainted Love. Hier is een next hit-tipje van onze lunchbreak natuurlijk. Hier is Bruno Mars. En dit allemaal met zijn On My Soul.

0: Hij raadt zo de bijna de rennen van Heulen, hè, als je deze plaat hoort. Onze onvergetelijke plaat vandaag, deze maandag in de lunchbreak natuurlijk. Godly en Cream uit The Best Of. En dit allemaal met gewoon Cry. Ja, dat doet de man, moet de man ook gewoon eens doen, hè.
1: Ja.

Rare voor deze song was er natuurlijk tweemaal Kassa Kassa voor Justine Springfield. Het laatste was in 1989 met de Pet Shop Boys. Ja. Nou, zo even naar de klok kijk wel. Het is een stelletje aan tijd geworden straks voor het hit nieuws van toen. En als ik zo even kijk hier op de blaadjes hier liggen. Wel, en vandaag gaat het over Annie Lennox, als me niet vrees. Ja. Weet je wel, de dame van de Eurythmics, hè? Ja. Dat horen we allemaal straks natuurlijk, maar we hebben nog één plaatje klaarstaan natuurlijk. Hier is Charlotte Perry, geen familie van de Perry natuurlijk, van, moet ik zeggen, van de banden van de Formule 1. Hè? Nee, helemaal niet. Is onze zangeres natuurlijk. Hier is ze met Take Me To You.

0: Radio Roadhouse Helden. Van Mil Radio.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Goedemiddag, ook deze week natuurlijk weer het Lunchbreak Breaking News van Toen. En een hele prettige maandagmiddag als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug naar 1992. In 1992 brengt Annie Lennox van de Eurythmics haar solo-debuut Diva uit. Op de hoes draagt zij een boa. Haar Nederlandse platenmaatschappij hangt in de platenzaak Fame in Amsterdam ter promotie van haar album een 50 meter lange boa op. En dat allemaal ter promotie van haar album. Uit haar album, deze van Annie Lennox en Walking on Glass. Inderdaad wel. Zou je niet doen? Smakelijk eten.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En inderdaad, moeten die verder zoeken van een goede plaat. We willen natuurlijk om hit-up te zijn hier in de lunchbreak natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 trouwens. We zijn eventjes naar België overgesprongen en leave it all. Lost Frequencies, daarmee wil ik je zeggen. Je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn natuurlijk. Dat is ook zo. Heel bijzonder gezellig als je bij bent. En deel 2 hier op de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur op de radio. En dat allemaal met de grootste gids die jij maar kan wensen. De best verteerbare muziek. Hier is Vanessa Amorosi. And absolutely everybody, everybody. Let's clap your hands.

Fijne aan iedereen. Iedereen met handjes in de lucht in. Alsof het weekend was, hè? Inderdaad wel. Vanessa Ambrosi. En dit allemaal met haar Absolutely Everybody, Everybody, Everybody. Ik hoop dat jullie allemaal een klein beetje uitgeslapen zijn natuurlijk. We sleuren je wel door de maandag heen. Moest het niet zo zijn natuurlijk, hè? Hier met de lunchbreak. En ja, straks ook nog lekkere programma's om 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. Deze dame, die brengt ons ook weer in hogere sferen. Hier is Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.

fantastisch, hè? Inderdaad, word je stil van. Helemaal stil van op deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze artiest voor deze week. Heel de week, Volumia en Homevast vandaag. Morgen weer een andere in natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Ja, zo leren we Volumia ook een klein beetje beter kennen. Hier is Barry White en Let the Music Play. Wat zouden we anders doen, hè? Ja, inderdaad. Dat is een goede bezighouding. Inderdaad wel. Smakelijk eten als je aan tafel zit.

En dan hadden we nog eventjes diep in de ogen van Barry White gekeken. En let the music play natuurlijk wel. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat wist je natuurlijk wel al. Hè. Zo direct ook nog de toetjesplaat. Maar eerst nog eventjes deze van Jimmy Somerville. En You Make Me Feel Mighty Real. Ja, de echte wereld, hè. Ja.

0: You make me feel 19 real. Zometeen is weer tijd om afscheid van jullie te nemen. Deze maandag een aflevering van de Lunchweek. Die zitten weer helemaal op. Bedankt in ieder geval om te luisteren met zoveel. Lunchweek Club, dankt u van harte. En morgen zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe Lunchweek Club. Met alles erop en eraan. Ik hoop jullie dan ook weer te mogen verwelkomen. Veel luistergenoot nog met de collega's. Stay tuned. Het moet deze zijn.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is ze. Tina Turner, Proud Mary. Tot morgen. Bye bye.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: well,
2: do
3: I
2: it.
3: Never lost
2: nice.
3: 1 minute.
2: And rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough.
3: Proud Mary,
2: it's the way we do.
3: Keep on

met deze mooie If You Leave Me Now. Allemaal van harte welkom, vrienden. Een uurtje lang zijn we er wederom bij met deze oud en nieuw show. Op mijn beurt allemaal van harte welkom. Dit komende uurtje ga ik en Anja wederom voor jullie leuke plaatjes uitkiezen. En hopelijk gaan jullie dan natuurlijk het komende uur daar ook van genieten. Fijn dat je er weer bij bent in deze oud en nieuw show.

Ik begin met de Friese volkszanger Romy uit het jaar 1989. Met dit mooie liedje, De stem van mijn hart. Nou, ik ben er verliefd op. Zo prachtig. MUZIEK

Dat is echt de piratenmuziek dus in onze oud en nieuw show, dankzij ons Anja dus. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er nog nooit had van gehoord, maar wel een mooi nummer dus. En zo leren wij natuurlijk elke dag ook nog een keertje wat bij met muziek. Je ziet maar, je bent nooit te oud om bij te leren. Na deze Romy, met de stem van je hart, het is een prachtige klassieker. Julio Iglesias, Un Cuenta Galiciae.

Bobby Brins bracht voor ons een van zijn mooie klassiekers en daarmee zaten we begin tachtiger jaren met Hoe Meer Hoe Liever. En we gaan ons Anja ook eens een plezier doen, onze country girl, want zij heeft ook een programma On The Road Again. Maar deze komt daar ook wel eens een keertje in voorbij. Rose Garden, Lynn Anderson.

0: Na deze mooie van Neil Diamond mag ik vol trots aanbieden de nieuwe single van Rudolf Stevens, Van 's morgens tot 's avonds. En hoe trots is hij?
1: Ik ben er apetrots op, Anja, want dit is een nieuwe single en dit is een nummertje van Willy Sommers vanuit 71. En moet je weten, ik ben al jarenlang fan van die meneer. Daarom deze nieuwe, Van 's morgens tot 's avonds.

Onze nieuwe single van 's morgens tot 's avonds, vrienden. En je kan hem dus voortaan ook beluisteren via Spotify. Doen, hè? Afgesproken? Oké. Okay.

0: Les Poppies, het blijft hem altijd een leuk nummer om te draaien. En dat doen we ook ontzettend graag, die oudere parels van toen in onze oud- en nieuwsshow draaien. Zoals deze is ook een ouwertje vanuit 1971 al. Maar toch zo mooi opnieuw ingezongen en ingeblikt. Ik denk dat Marava er erg trots zal op zijn. Gaan we nog eens luisteren, Anja, naar deze mooie van Jamie Dean?
1: Zeker, prachtig. Mooie stem, lieve, spontane meid.
0: Dat is mooi gezegd, kan er niks aan toevoegen. Het kan niet alle dagen zondag zijn.
2: Op zondagavond. Jamie

leuke plaat in ons programma van deze oud en nieuw show. Samen met deze mooie stem. Ik ga de nacht in. Vadim. En ik ga de nacht in.

Natuurlijk, laat ze maar praten. Terwijl ze over jou praten, zeg ik altijd, praat ze niet over een andere Maya. Wel mensen, ik heb voor jullie ook nog eens een mooie country meegebracht. Glen Campbell, The Runstown Cowboy.

Samen met deze klassieker van Wiltura, vrienden, ga ik al afscheid van jullie nemen. Ik was er graag bij, samen met Anja, met deze oud en nieuw show. Maar je hoort zo dadelijk nog wel eens een keertje Anja terug. Zo kan zij ook op een manier afscheid van jullie nemen. Graag tot de volgende keer met deze oud en nieuw show. En ik ga er nog eentje draaien. Een keuze van mij. We gaan terug naar 75, het Eurosong winnend nummer van Nederland. Tjitjin Dingedong.

Helaas zit het er voor mij ook weer op. Een uurtje is ook zo voorbij, hè, in de Oud en Nieuw Show. Ik sluit het vandaag af met nieuw werk van Lisa van Dalen. Kus me vannacht.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ik ben Radio. Menno Dekker.

0: George Michael als eerste in Dekker Radio vandaag met Fast Love. Of
1: Fast Love.
0: 1996 hit in elk geval. Bij Dekker Radio hoor je dat allemaal voorbij komen in vol ornaat. Hoor maar, ik laat hem helemaal uitklinken. Heerlijke muziek is dat. Leuk dat je erbij bent. En dit is The Clash. Ken je die nog, die groep? Mooi gezelschap. Uit 1983 is deze hit. Rock the Cashbar. Nou, ik zou zeggen, dansen maar. Daarna Frank Boeien met de groep. Over Linda.

0: drank boeien. En hij wil alles voor haar doen. Ook de afwas. Ik ben benieuwd hoor. Linda, 1983. Je moet even opschieten, zeg. Oh ja, oude meuk.
1: He's a real tasty geezer.
0: Mooi gezelschap, de Picklets.
1: He's grown his ears.

En zo waren ze alweer voorbij gegaan. Dekker Radio met Hey, The Romantics. Dit is nou eigenlijk echt een plaatje om je wakker te schudden 's morgens. Dat heb ik vaak gedaan bij Uniek FM in Amsterdam. Als ik het ochtendprogramma deed. Ik begon dan om 7 uur 's morgens, jawel. Beetje slaperig. En een beetje herrie maken om Amsterdam wakker te schudden. Nou, dat lukte wel hoor. Dat heb ik heel lang volgehouden.

0: zingen kunnen ze wel hoor, de Ladies of Soul. Woman's World. En ik kijk op de klok en ik denk, oh, deze drie staat klaar in Studio 2. Wiepe, doe je best.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Leuke groep, hè? Uit Duitsland. High Life noemden ze zich. En volgens mij komen ze uit Hannover. En hey Marlene, raad je me maar die creme, hè? Ik 5 uur zonnebrand eens even aan. Paul McCartney. Nummertje 2 van de 3. Daarna Beth Hart. Wonderful World. Dekker Radio. You got

0: sweet mister in between.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Wat een herrie eigenlijk wel, deze van Beth Hart. Wonderful World. Nou, zo mooi is die wereld dan ook weer niet zoals ze dat doet hoor. Dekker Radio met Janet Jackson gaan we verder. Die heeft een leuke gemaakt in 1995. Woeps nou, zegt ze.

André van Duin, hij kon het toch allemaal maar, hè? In 1972 was deze Angelique. Wat een prachtige tekst allemaal. Dekker Radio met Sade gaan we verder. Ken je die nog, die groep? Daar hebben we niet zoveel meer van gehoord. Maar in 1992 hadden ze toch nog deze hit. The Kiss of Life. Of ook wel de levenskus bij Dekker Radio.

grijpt voort. En dat betekent dat we alweer aan het einde van dit uur Dekradio moeten gaan denken. Nou ja, het is nog niet helemaal zover hoor. Ik heb er nog wel een paar klaarstaan voor je. Dit is er een van, McFadden en Whitehead. En een leuk nummer aan het eind van de jaren 70. Ain't no stopping us now. Geen stoppen wij meer. Nee, ga gewoon door. En als je wilt dansen, doe je dat maar.

0: Wij kunnen ze gewoon 24 uur per dag doorgaan. Deze McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Kijk op de klok, maar ik krijg het toch een beetje benauwd. Want we naderen het eind van dit uur Dekker Radio. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. Zien jullie er dan ook? Ik ook. Bye bye. Toedeloe.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
3: Goodbye. Goodbye. Bye bye.

0: Kijk, hoe dan ook, hij heeft de streken van zijn vader ongetwijfeld mee. Zo vader, zo zoon. Dat was Enrique Iglesias met Bailamos.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Het is absoluut echt geen gewone. Het was muziek van Anouk en Girl.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Je moet toch wel twijfelen, of niet, soms. Want dit is de muziek dat jij wil horen elke dag in die Turbulentie Show. Het was ABBA uit de hitparades van 1976, Goud van Aal en The Dancing Queen.

Ze geeft toch wel een stem uit de duizenden. En dat maakt altijd een heel groot deel uit van het grote succes. En dat bewees deze Senna Spiro met de Great Edition. Nu op naar de top van het uur. En dat doen we met Emma Heesters.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Voor jou het komende uur op je favoriete radio.

Angelina Jolie uit 1963. Alain Barrière, de man, overleed op 18 december 2019. Een Franse zanger. Hij begon in 1961 toen hij een talentenwedstrijd won. En in 1963 nam Barrière namens Frankrijk deel aan het Eurovisie Songfestival met dit liedje. Hij eindigde vijfde van de 16 deelnemers in 1964. Hey, van harte welkom in deze nieuwe muziekwilde. We gaan naar Nederland met deze leuke dames toen in de tijd, hè? Oh, yes, I do. Hier zijn ze.

Ja, ja, You're Gonna Like It. Een lied dat Pim Koopman schreef voor de band President, die hij samen had opgezet met Oki Huisdens. Werd bekend als singletrack van het studioalbum By Opponent of in 1984 uitgebracht. Ja, het is tijd voor Rimpels als je lacht. Een Nederlandstalig poprocknummer van de Belgische band Fantoom uit 2008. Van harte welkom hier op jouw favoriete radiostation, hè? In Muziekbeelden.

In 1991 maakten ze er al een demo van deze Dreams, waarbij ze Fast Car van Tracy Chapman samplede. De single werd niet officieel uitgebracht, omdat Chapman haar akkoord niet had gegeven. Maar illegale kopieën ervan werden veel gedraaid op Londense dance stations en in clubs. 2 jaar later werd Dreams opnieuw opgenomen, nu zonder sample en officieel uitgebracht. Het gevolg was een Britse nummer 1 hit en een Nederlandse top 10 notering. Dat was Gabrielle, geboren als Louise Bob. Toen ze begon aan haar zangcarrière nam ze de artiestennaam Gabrielle aan. Hè. Even kijken, Duitsstalige klanken nu van niemand minder dan Gigi Anderson. When in Santa Maria. Zoals elke week in Muziekwereld een Duitsstalige plaat. Hè.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Rapperen, hij, Claire en Henk van Montfoort stonden wekenlang op de bovenste treden van die BRT Top 30 in der tijd. Hè. Ze overleed op 8 november 1992 en Henk van Montfoort is er ook al niet meer. Hè. Wat ik wel weet is dat het einde van Muziekwerelden in zicht is. We hebben er nog een paar nummertjes, onder meer deze Tambourine en High Under the Moon. Bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie nog een hele leuke verderzetting van jullie dag. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Dat kan gebeuren natuurlijk met de liefde. Love changes everything. Dat was Climie Fisher.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Een nieuwe maand, een nieuwe start en vooral nieuwe kansen om oude muziek te herontdekken. Oktober is begonnen, de bladeren vallen stilaan naar beneden, maar de muzikale parels blijven netjes overeind. Geniet mee van de muziek.

Uit de 60s, Cliff Richard en Fall in Love with You. En daarvoor zat nog Silver Convention met Fly Robin Fly. Zometeen onze vinylplaat na deze van Tracy Chapman.

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 9 oktober 1976. Mon Amour betekende de grote doorbraak voor de groep BZN. Het werd onder andere gezongen door Annie Schilder. Mon Amour stond 5 weken op nummer 1 en de groep koos hiermee voor een volledig nieuwe muzikale richting. Dat bleek een schot in de roos. Het succes zorgde voor een lange carrière in Nederland. BZN werd een van de populairste band van het land. Hun herkenbare sound bleef jarenlang succesvol. Mon Amour blijft echter hun bekendste hit. Het is een echte klassieker van eigen bodem.
0: Dit is een 70s vinylparel.

76 in Mon Amour. Straks komt Christophe Van Damme ook langs met Hit Story. We hebben ook nog een One Hit Wonder, een vergeten plaatje. En daarnaast natuurlijk de parels uit de vorige eeuw. Dit komt uit de 90s. Dit is Touch of Joy.

Deze Franse chansonnier joue d'assin. Si tu t'appelles Mélancolie. Christophe Van Damme is ondertussen aangekomen in onze studio. Hij zit naast mij. Zometeen een hitstory rond het blaadje van Rigera. Maar eerst Idle World. Dit is eentje van The Christians.

0: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn muzikale parels.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: No Tengo Dinero uit 1984 van Rigiera stond op hun debuut-LP Rigiera. De titel No Tengo Dinero betekende Ik heb geen geld in het Spaans. Het nummer had een luchtige, dansbare vibe met een humoristische ondertoon over geldgebrek. Een thema dat trouwens perfect paste bij de speelse en ironische stijl van het duo. Rigiera had juist geld vergaard met hun eerste hit Vamos a la Playa, dat ook op hun debuutplaat te vinden was. Deze track haalde in Italië en Zwitserland de eerste plaats in de charts. Daar kon No Tengo Dinero echter

0: Vamos a la playa, dat was hun grootste hit. En indertijd de opvolger voor die grote hit. No Tengo Dinero, de hitstory met Christophe Van Dam. Het plaatje was van Rigera.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

we zitten zo'n beetje in de herfst en dan hoort daar ook wel wat regen bij. Het ritme van de regen van de betreurde Rob de Nijs. Hij bracht het uit in 1963. Straks onze One Hit Wonder. Ik heb er eentje klaar liggen uit 1981. Maar eerst Christopher Cross.

0: terug naar 1981 met Pino D'Angio en Ma Quella Idea. Dat werd een Europese zomerhit. En die Italiaanse zanger scoorde ermee een top 10 notering in meerdere landen. De basislijn is geïnspireerd op Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. In Nederland en Vlaanderen werd het een stevige hit. En die Pino D'Angio werd later dan vaak bestempeld als een one-hit wonder. Hij bleef ook actief in de muziekwereld. Het nummer werd in 2000 opnieuw gebruikt in Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Ma Quella Idea die groeide uit tot een all-time disco-klassieker. En Pino D'Angio die overleed in 2024 na een lange ziekte. Zijn grootste hit blijft tot op vandaag een dansvloer-favoriet.
1: Een one-hit wonder.

Het is een minder gekend plaatje van de groep The New Inspiration. En ze bezongen de whisky, A Bottle of Whisky, hier bij de Muzikale Parels. We gaan richting het einde, maar eerst nog een paar leuke

0: in 1985. Wham was dat?
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, dit waren ze alweer. We hebben allemaal genoten van die mooie muziek uit de vorige eeuw. En volgende week, dan doen we dat graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze minder gekende plaat van Youssou N'Dour en Leaving. Het is toepasselijk. Graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1977.
4: Tof. Paradeplaat.

0: Nederlandse tegenhanger van ABBA is Champagne. En je hoorde zo even Valentino. En dat was de derde en derde top 10 hit en piek top 5. Mooie binnenkomen voor de nieuwe aflevering van de jaren 70. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Heel veel afwisseling. Dat gaan we doen onder meer met 5 uit de top 10 van. We hebben 2 muzikale connecties. Een van A naar B. En aan het eind van het uur maak ik bekend wat de nieuwe albums zijn. En dan gaan we natuurlijk ook een track van draaien. En die hoor je natuurlijk volgende week. En we hebben nu ook hele mooie albums. Namelijk Slick met Slick. En de band en Rock of Ages. Maar we gaan eerst even de muzikale connectie leggen. De eerste nummer 1 hit voor 10cc is The Wall Street Shuffle.
1: 1974.

Hollies en Look Through Any Windows was de derde hit bij ons en piekte op 12. En de middencomponist, dat was Graham Goldman van 10cc. We zijn beland bij Slick en Slick, een heel leuk album. Album stamt uit 1976. De groep bestond uit Billy McSlack, Kenny Hinslop, Jim McGinley en Mitch Ure. Hier is Danzarama.

Ze waren razend populair. Corrie en de Rekels. Het eerste en tweede album lang in de albumtop 20... en kwamen allebei op één terecht. En dit was hun vierde hit. De opvolger van Rozen die bloeien is zonder het te weten. Van de top 40 naar de Billboard Hot 100. En we gaan naar 1975. De 11e hit voor Carly Simon. Heel kleintje, maar wel heel erg mooi. 2 weken stond hij daar in de hitparade. En piekte op 94. More and more.

Seals and Crofts en My First Chair. In 1977 was dat in Amerika hun 10e hit en was ook het love team van de film One and One met Bobby Benson. En dan zijn we beland, of zometeen in de jaren 70 moet ik zeggen, krijgen we weer een mooie van A naar B. Maar het eerste nummer dat is blijven steken in de tippenraden. We gaan naar 1976. Zet een kaars voor je ram voor Rob de Nijs. Prachtige en zeer zeker ook een grote hit. Maar de opvolger daarvan kwam niet in de top 40 terecht. Net zo mooi. Hier is Ik Laat Je Vrij.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: De jaren 70. De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

instrumentaal nummer van Kayak. En dat was de B-kant van Starlight Dancer. En dat was de vijfde hit en piekte op 7. En de zanger is Max Werner. En dan zijn we beland bij Rock of Ages van The Band uit 1977. Vijfde album van de groep. 7 weken hield het bij ons vol en piekte op 12. En het is een compilatie van het nieuwjaarsconcert. En de blazers zijn, ja, dat is gearrangeerd en stond onder leiding van Alain Toussaint. Hier is Don't Do It.

Cabaret Mom, lekker lang genieten. 7 minuten lang de Isley Brothers en Get Into Something. In 1970 in Amerika hun 15e hit. Ook zo'n kleintje, 3 weken en piekt op 89. Wat het eerste uur betreft, we zijn er bijna doorheen, maar ik heb er zeker nog eentje. 1978, een top 5 hit voor de darts en It's Raining. Tot zo.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1973.

Jack Jersey met I'm Calling. Dat was zijn zesde hit en kwam op 13 terecht in de top 40. Een hele leuke binnenkomen voor het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je luistert en zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk nog die mooie album Slick met Slick en de band en Rock of Ages. En over albums gesproken aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. Eerst een muzikale connectie en het is een hele mooie. We gaan naar 1977. Rita Coolidge, haar eerste top 40 hit. Een top 17 hit voor We're All Alone.

0: Cocker en When the Night Comes. En mooie nummers hoeven niet altijd een grote hit te zijn. Dit was zijn 12e en kwam niet hoger als 30. En wij verbonden Joe Cocker met Rita Coolidge, want hij bewonderde deze zangeres in het nummer Delta Lady, dat geschreven is door Leon Russell.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 18 oktober 1975.

Hut met hun negende top 10 hit op 9 in Engeland en Lala Lucy. En zometeen op 3, The Drifters, There Goes My First Love. En dat was de 7e hit voor onder andere Johnny Moore en Bill Fredericks. Dat waren eigenlijk de vaste gezichten van de Drifters in de jaren 70. Maar we gaan eerst naar 4, de Chi Lights. Hebben hun 8e hit. De groep die komt uit Chicago met onder andere Eugene Records. Hier is It's Time for Love.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: De jaren 70.
2: En dat big sound.

0: Op nummer 2 Art Garfunkel en I Only Have Eyes For You. En dat was zijn eerste hit. We hebben een nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 18 oktober 1975. 5000 Volt, I'm On Fire op 10, 9 met Lala Lucy en ABBA met SOS op 8. Jonathan King en Una Paloma Blanca op 7, Four Seasons, Who Loves You. En Morris Albert en Felix op 5, 4 de Chilites. It's Time for Love en de Drifters met There Goes My First Love op 3, 2 Art Garfunkel. I Only Have Eyes For You. En ik had het beloofd, we hebben natuurlijk ook nog een nummer 1. En dat is de 6e top 10 hit voor David Essex. Op 1 zijn tweede nummer 1 hit, Hold Me Close.
1: 1975.

Tremulous en Right On. In 1973 in Duitsland de 14e hit. En kwam op 16 daar terecht in de hitparade. En dan zijn we hier in de jaren 70 beland bij het album Slick. Van Slick natuurlijk. Album uit 1976. En de hits Forever and Ever en Requiem staan niet op dat album. Maar ja, dat zou wel een bewuste keuze van de platenmaatschappij zijn. Want zo koop je de single en het album. Nou, wat gaan wij draaien? Het is ook leuk. When Will I Be Loved?

geschreven door Graham Nash, Crosby, Stills, Nash & Young en Our House. En het werd een top 10 hit in 1970. En dan gaan we naar Rock of Ages van The Band. Album uit 1972, het vijfde album van de groep. Het is een compilatie van het nieuwjaarsconcert van The Band. En hier is Stage Fright.

album Rock of Ages brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd herbeleven, mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet hem binnenkort ook op de Facebookpagina, facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar ik jou mee achtergelaten. Zometeen uit 1977, het zesde album van Steely Dan, Aya en Home at Last. En we hebben New England van Wishbone Ash uit 1976. Achtste album van de groep. En ga genieten van Runaway. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

zo inderdaad. En wat een intro, wat een intro. Heel bijzonder goede maandagavond. Het is weer zo ver natuurlijk. Ja, inderdaad wel. De musicbox is er weer op je radio natuurlijk. Op jouw fantastisch radiostation. En we hebben weer een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Lekker lange en lekkere stevige. Soms ook wel een beetje natuurlijk. Maandagavond dus de musicbox 2 uur lang. En we begonnen natuurlijk met onze Nederlandse vrienden, hè, de Golden Earring. En dit allemaal met een Radar Love. We hebben een heleboel klaarstaan weer voor jou. In samenwerking met zeezenders van vroeger, zou ik zeggen. En ja, we doen het iedere maandag natuurlijk voor jou hier op de radio. Neem er eventjes een lekkere pils bij. Of een lekker glaasje wijn, zou ik zeggen. En ja, neem eventjes ook een stoel erbij. Ga rustig zitten. En luister en enjoy, zou ik zeggen. Met de jongens van Depeche Mode. En dan met hun Enjoy the Silence. Maandagavond, van harte welkom. Je maandag die zit er weer bijna helemaal op. We sleuren je er nog doorheen. De laatste uurtjes hier op de radio.

luisteraars. Alleen de komende twee uur zal er geen silence zijn hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, je raadt wel. En ze doen het omdat ze het graag doen natuurlijk. En omdat het kan, ja. En het moet ook een klein beetje natuurlijk. Hè. Ja, een beetje differentiatie in muziek. Dat moet je natuurlijk altijd hebben. Was muziek van Deep Page Mode en Enjoy the Silence hier in de Musicbox op Yo Maandagavond. En ja, wat heb jij allemaal het weekendje uitgesproken? Wel, ik hoop dat je er al een klein beetje hebt kunnen overzetten. Want het is weer een hele week werken voor ons natuurlijk allemaal. Hè. Inderdaad wel. Hier is Pink Floyd. En Comfortably. Ja, inderdaad. Een beetje moeilijk voor mij.

Ach ja, inderdaad, prachtig, prachtig, prachtig. Maar dan kunnen we deze nog helemaal horen. Wel natuurlijk in de musicbox hier. Heel fantastisch radiostation. Pink Floyd en Comfortably. Comfortably Numb. Zo is het inderdaad wel. Ja, ik heb het al een klein beetje geoefend. Maar het lukt nog steeds niet. Nee, ik heb het al 30 keer gezegd. Nu, in ieder geval een plaat om zeker te koesteren, als het ware. En zeker hier in de musicbox op maandagavond. Uit die prachtige LP natuurlijk The Wall van Pink Floyd getrokken, hun LP-versie. Ja, je hoort een paar mooie LP-versies hier deze avond in het programma. En als je zelf een LP-versie hebt wel of wil horen, dan laat het ons dan weten. Misschien draaien we het wel in het programma voor jou. Hier is Phil Collins en In the Air Tonight. Ja, we zijn er 2 uur lang voor jou op de radio.

inderdaad, zijn liefde voor de muziek die bleef nog altijd de grootste natuurlijk van Tom Odell en Another Love. De Musicbox, dat is waar naartoe je luistert natuurlijk. En dat iedere maandagavond weer opnieuw 2 uur lang lekkere muziek uit de LP-lijsten. Maar ook uit verzamel LP's natuurlijk. Zoals deze van Tina Turner uit de LP-lijst The Best of Tina Turner. Hier is Simply The Best.

op 33 toeren. Daarom kwam er naast de top 40 ook een LP-lijst. Dat waren vaak artistieke hoogstandjes, maar ook lekkere verzamel-LP's. En albums met de best-of van een artiest of groep. Luister naar de Music Box op

Het schijnt dat president Trump het dansje heeft overgenomen van George Michael in de tijd van deze song. Moet je maar eens eventjes kijken naar de videoclip. Ja, dan versta je het allemaal wel helemaal goed natuurlijk. Maandagavond, Rock'n'Roll Night. Hier is Bryan Adams.

gedaan. En muziek uit de jaren 80 natuurlijk. En ik heb het dan voor het eerst gehoord op Radio Laser in de tijd. Uit de zeer tijd natuurlijk. Dat was Brian Adams en The Summer of 69. Ik heb jullie ook nog te vertellen. Hij is op de proppen gekomen met nieuwe muziek. En er komt ook een nieuwe LP uit van die man. Dus hou hem in de gaten. Brian Adams en The Summer of 69.

om een hit te maken. Om een hit te scoren had hij niet meer nodig aan een piano en een gitaar. In 1963 onze Golden Classic, dit deel hier van de Musicbox. Dat was natuurlijk niemand meer en niemand minder. Je had het al geraden natuurlijk. Johnny Cash en dit allemaal met zijn Hurt. En hier zijn de Beach Boys die ook hele grote hits gemaakt hebben natuurlijk in de jaren 60. Hier zijn ze met God Only Knows. Ja, zij zal het wel weten natuurlijk. Hè? Ja. Op naar de top van het ijs zijn, zou ik zeggen, hier met de Musicbox. En neem er nog een lekker glaasje bij.

Een nummer ergens opgenomen in Nederland. Een heel klein studiootje, maar een hele grootheid natuurlijk. Voor The Beach Boys en God Only Knows What I Dream About You. Ja, je zou het niet willen weten, denk ik. Hier is uit Nederland het Klein Orkest. En dit allemaal met hun Over de Muur. Toen er nog de Cold War was natuurlijk, de Koude Oorlog.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Als ik uit de CD, of LP zoals je zelf wil natuurlijk. Ja, dat wel. Deel 3 van Queen. En dit allemaal met Joyce Michael en Somebody to Love. Ik heb er nog eentje naast staan. Eentje die een kleine 5 minuutjes zal duren. En ondertussen hebben die mensen ook al 50 jaar dienst natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En ik heb het allemaal over U2 natuurlijk. En Sunday, Bloody Sunday, wat worden we toch oud. Hè? 50 jaar U2. En ze komen met een nieuwe LP uit. Ja, inderdaad wel. Dus nog eventjes hier in dit uur U2.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay

inderdaad hoog tijd om deel 2 aan te vatten natuurlijk van de Musicbox. Dank voor de muziek natuurlijk. Hè. En natuurlijk ook het nieuws, het weer en dergelijke meer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. We gaan nog een uurtje lang er tegenaan natuurlijk met deel 2 van de Musicbox. En dat doen we iedere maandagavond natuurlijk opnieuw hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal in samenwerking met de zeezenders van vroeger. Laten we beginnen met onze eerste vocale song voor vandaag. En dat is Metallica en Enter Sandman.

Ja, inderdaad, wat een krachtige nummer om deel 2 mee te starten hier in de Musicbox. Ja, ik zou zeggen, neem er maar een pilsje bij. Of een lekker, ja, bourbon, zoals we zeggen. Lekkere whisky, ja, is altijd welkom natuurlijk met deze muziek van Metallica en Enter Sandman. Uit de gelijknamige LP natuurlijk, Metallica. En ja, we hebben weer een heleboel nog muziek voor je klaarstaan, als ik zo eventjes kijk. Straks ook nog Guus Mewis, dat dan natuurlijk ook nog Snow Patrol, The Dake, The Beatles, Elvis Presley en dergelijke meer. Dus de meest uiteenlopende muziekjes wel, die hoor je hier aan jou voorbij komen. En dat allemaal hier deze maandagavond. Hier is Snow Patrol, Chasing Cars.

Ach, inderdaad, een lekker nummer uit de DLP, Eyes Open. Leuk, hebben we het allemaal over Snow Patrol natuurlijk en Changing Cards. Maandagavond de Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En deze is ook een hele leuke. Hier is Dire Straits en Private Investigation.

Zo, inderdaad, nog eens eventjes opgediept hier in de Musicbox natuurlijk. En de artiest van deze week. En dat was natuurlijk niemand meer en minder dan Huus Meeuwis. En met zijn Vannacht.

En Rad en ze blijven hot natuurlijk ook hier in het programma. De Musicbox natuurlijk op maandagavond. Ik heb het allemaal over de Beatles natuurlijk. En eventjes tussendoor geven. De Beatles stonden de meeste weken op nummer 1. In de top 40 nog niemand die hen heeft kunnen kloppen.

Ja, in 1900, tussen 1965 en 1970, liefst maar 16 nummer 1 hits. En dat allemaal met de Britse groep natuurlijk, de Beatles. En voor de hitslijst hebben ze 74 weken op nummer 1 gestaan. Dus niemand heeft dat ondertussen verbeterd. Ook Bruno Mars niet. Ook al is hij met een, aan een opmars bezig. Maar nog niet tot nu toe. Dus de Beatles blijven de nummer 1 uit aller tijden. Met de beste en de grootste hits. Ja, inderdaad wel. En hier is The Verve en Bittersweet Symphony.

De ene legendarische plaat na de andere natuurlijk. En dat allemaal hier in de Musicbox een maandagavond. Ja, dan stel je dan terug naar de top van de tijdsheen natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Dan denk je dat de plaat over is en opeens begint hij opnieuw natuurlijk. Hè. Elvis Presley en Suspicious Minds. En dat allemaal uit die prachtige LP. Elvis Presley in Memphis Live. Wat mag je nog allemaal verwachten hier in de Musicbox deze avond? Wel, we hebben nog Leonard Cohen klaarstaan voor jullie, John Miles, Dolly Parton, Boudewijn de Groot en Elton John. En Spendobellen, die zouden er misschien ook nog wel bij kunnen. Dus we zien wel en we gaan zo direct over naar Leonard Cohen.

Ja, inderdaad, donkere gevoiced stem altijd. Hè? Inderdaad, wel van Leonard Cohen en Halleluja uit die prachtige LP Various Positions. Leonard Cohen en Halleluja in de musicbox. En ja, we zakken met stelletjes dan af naar de top van het ijs, hè, natuurlijk. Hè? Ondertussen is ze ook al niet meer onder ons. Hier is Dolly Parton en Islands in the Stream.

inderdaad onder de zoek al gelezen dat volop losgebarsten is. Wie gaat de erfenis van Dolly Parton krijgen? Over wie kreeg de grootste grap? Ja, inderdaad al. Dat heb je natuurlijk met die grote artiesten, hè, inderdaad al. Dolly Parton en dit allemaal met Kenny Rogers natuurlijk en Island en The Stream. Uit betere tijden natuurlijk wel. Ja, spijtig genoeg hebben we dit jaar van haar moeten afscheid nemen. We're gonna-

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie.

inderdaad een nummer dat we onherspraakelijk kunnen linken aan The Night of the Proms natuurlijk. Hè. Inderdaad, John Miles ook niet meer onder ons. En Music Was My First Love. Zal wel zo'n klein beetje zijn natuurlijk. Hè.

Ja, we hebben er nog veel te spelen natuurlijk. Hè. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Musicbox natuurlijk. Hier op Jong Fantastisch Radio Station. Bedankt om 2 uur lekker lang te luisteren natuurlijk naar ons. En we zijn er weer volgende week. Bedankt en graag tot de volgende. Ja.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Grootouders.
4: First record, the one which made us the one which made us a blues room. It's called Gin House.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaltert.
2: Radio Groot

0: internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.